0: by DeVelopet because slow internet ruins everything.
1: Los daai sneakers, het riek, is op die speakers, trek een lekker kort broek aan. Raak verloren in die kamer, pik
2: waar jy thuis voel. 90.6 FM Stereo.

En dan sê, dit is Short on V op 9.6 met Bloed en Saan, Riemie, Weergang vir julle. Ons deel het natuurlijk op een woensdag en op een vrijdag aan sy goedemiddag, val drie keer ons dit een keer op die vrijdag. Jy kom met my tot net sessie toe vanavond en ons is hier by die prachtige Heron Banks Golfie State. Een wonderlike dag, een wenkie waai so effenkies, maar dit is een prachtige dag. Baie wat tentoongestel word, hier so voertuie galore, baie om van te kies en te keer en baie ander interessanthede hier so ook. So, dit is nog nie te laat nie, as jy die draai wil kom maak gerus die draai, kom skier die blad, kom sê hallo en dan kyk jy bykie wat alles hier so natuurlijk tentoongestel word hier so. Soos ek gesê het, voertuie van alle kleren, alle maken, jy gaan hulle kry hier so by Heron Banks Golf Estate. Nou ja, kom ons gloer gauw een bykie, wat gaan aan in hierdie eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag binnenkort, jy gaan ons bykie kyk na die weer wat daar so aangaan, en dan het ons die geluid wat ons vir julle gaan draai moontlik gemaakt deur Wines 2000, Amateur Wines, dit is op pad aan die ander kant van 3:30 vanmiddag, en dit gaan

0: Dan zijn 9.6 met Jokkels Vibes en Jimmel, die naam van Eilikien. Ja, kom ons gaan gauw oor na die antwoorde. Ons kyk gauw na een paar van die antwoorde wat deurgekom het hier so magte. Hulle, jy het vir my gesê, Robert De Niro's Waiting Banana Rama. Baie dankie vir jou, Fran. Let's have a listen. What did you have to say?
1: That's You Can Set Me Free. Okay, Jimmy, the second song is Robert De Niro's, I mean, talking Italian. Both songs are by Banana Rama. Is this now a dual competition or something?
0: Well picked up there, Fran. Well picked up, Fran. But yes, I was only looking for the latter. Thank you very much. All right, we're going to move on. Yeah, hier is een van San, wat sê, dis Banana Rama, hulle sing talking Italian. Okay, San. Nie heeltemal die naam nie, maar nabij genoeg. Hoor, nabij genoeg, ons wil vir jou gee. Janina, jy het vir my gesê, dis Robert De Niro Waiting Banana Rama, die Marianne. Jy het ook gesê, nope. Ek is dier die mis, sê jy. Ach, nee. Was hy so moeilik, was het? Nee, kom aan. Daarna moes jy gekende, Marian. Oké, maar dit maak nie saak. Misschien het jy na die eerste ene geluister. Alright, ons beweeg aan hier so, Marius. Jy het vir my gesê, is aan botter met liefde in die eerste graad. Daar sê, Marius Grysdal wel van Verenigingse Wereld. Dankie vir daai ene. En dan het ons ook hier so een gekry van Dirk en Tracy wat sê. Ek dink dit is, wat is dit? Guilty as a girl could be. Dirk en Tracy se antwoord daai. Okay, Aubrey S, you also went with Love in the First Degree, Banana Rama. There we go. Pisang Margarine, you said, Aubrey S. Thank you very much. Nog een so, Liesel, jy het vir my gesê, Jimmy, Love in the First Degree, Banana Rama, daar so. En dan het ons ook hier so Love in the First Degree. Hierdie ene is deur Hannes gestuur. Hannes, baie dankie vir jou antwoord daar so. En ek dink daar is, kom ons luister nog na so enetjie hier so. Nog een antwoord hierso, en dit is Albertus, kom ons hoor, gauwie, wat sê jy?
2: Daai klink so Silence are Golden. Dankie!
0: Ja, jy is 100% verkeerd dan so, Albertus, maar baie dankie dat jy probeer het. Dit was natuurlijk Banana Rama gewees met Love in the First Degree. Daai liekie is op pad.
3: Need serious truck value right now? Then get to Vaal Tata in Meyerton. From light delivery loads to heavy duty hauling, your journey starts here with quality new and used commercial trucks, backed by expert service, genuine parts, and a team that's with you all the way. Whether you're buying for one job or a full fleet, we're ready to help. Call 016-362-2255 or visit 9 Willow Road, Meyerton. Vaal Tata, keeping your truck on the road.
4: Hey you, complaining about the price of diesel and gas? Haven't you heard about AvPet, the best diesel depot and truck stop, selling 50 ppm diesel and LPG gas directly to the public? They have clean ablution facilities plus a shop where you can stock up for the road ahead with something to eat and drink. Open a prepaid account and enjoy even more discounts for yourself as well as your fleet. AvPet, just off the Johan Leroux off ramp on the R59 Meyerton. Start saving and get your AvPet.
5: Get low sulfur 50 ppm diesel at R25.95 per litre. LPG gas refill, R40.41 per kilogram. 9 kilogram exchange, R351. 19 kilogram exchange, R738. 48 kilogram exchange, R1,859. Only at AvPet.